Verkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet eruit dat we stilaan de herfst ingaan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Hondenliefhebbers kunnen zaterdag 19 september terecht bij provinciedomein Halve Maan in Diest. Daar organiseert het domein de laatste duik van het seizoen speciaal voor honden. Voor één dag mogen de honden naar hartelust zwemmen en spelen in het zwembad. Het evenement wordt professioneel begeleid door redder en hondengedragstherapeuten van K9 Bekkenvoort. Daarnaast staan er ook begeleide wandelingen en gratis infosessies op het programma. Een ticket kost €8 per sessie van 45 minuten. Reserveren doet u via de website van de provincie Vlaams-Brabant. Keramiekstudio Els van der Leden uit Beringen mag voortaan het Handmade in Belgium label van Unizo voeren. Met die erkenning zet de ondernemersorganisatie Belgische makers in de kijker die op kleine schaal authentieke producten maken. Haar keramiek is geen product van een lopende band, maar van vakmanschap, geduld en een sterk gevoel voor vorm, zegt Bart Lodewijks van Unizo Limburg. Meer informatie vind je op de website van Keramiekstudio Els in Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen. Want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken. En dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
5: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
4: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitter van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt alles toe in de podcast HLN Vandaag.
4: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
3: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
5: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote naam hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al wat ik heb gedaan de laatste tijd.
3: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.

Hela, wat denkt u daarvan? Hè? Goedemorgen, dat is een andere wijf. Hè? Die zit daar al in de Twilight Café met een dikke pint. En zo de beide handen, de middenvinger in de lucht richting Frank van den Broeke. Ja, maar dat zie ik allemaal graag. Hè?

daar maar eens een voorbeeld aan, hè, als je durft. Tot een uur of negen is het meezingen geblazen. Want dit is de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Ja, maar je moet er niet mee lachen. Het is aan u. Live Desiree komt, Casey en de Sunshine Band. Dat je hier moet blijven. Please don't go. En nog meer vrouwen, zo met opgestoken middenvingers. De Lufsters en de Trojan Horse.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereld op docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Life, oh life, het leven, het is me wat. De wereld is een vieze parochie, zei mijn grootmoeder altijd. Desiree op Radio Demerstad. En dit is het festival. Dat is een aandoening die heel veel vrouwen hebben. Het festival, ja, maar het is waar. Maar ze moeten daar niet beschaamd voor zijn. Er zijn er nog. Danny and the Juniors at the

want het is heel simpel, hè. Hoe meer dat hij Frank van den Broeke zegt dat we geen bier mogen drinken, hoe meer plaatjes wij programmeren van Ad de Hop, hè. Hop drinken, hè. Danny and the Juniors, want wij zijn bij rebellen, hè. Ah ja.

De swingende blauwe broekjes. Maar geen terlengkakkes, hè. Jeans, hè. James broeken, zei mijn meter daartegen. Die vond dat niks. Al die James broeken, zei ze. En nu is dat mode, uiteraard. Over een danske, de hippie hippie shake. Het stikte van de danskes in de 60s. En dit was er eentje voor de hippies. Die toen nog niet eens waren uitgevonden. Je kunt gaan denken hoe futuristisch de swinging blue jeans wel waren.

Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum. Ik moet zeggen, ik durf niet meer. Sinds ik weet dat ook in de halve maan hier in Diest meervallen zitten van wel 1 meter groot. Maar je zou het zomaar een keer gebeten worden, zeg. Nou ja, ik hoor het u graag zeggen, die eten geen mensen. Ik vertrouw het toch niet, hoor. Om 2 uur wordt in het Orleanshof in Aarschot de film De Liefhebbers vertoond. De prent volgt het gezin van architect Jan Liefhebber, die al ruim een jaar aan beginnende Alzheimer leidt. Maar het al die tijd voor zijn 4 volwassen kinderen heeft kunnen verzwijgen. Gratis toegang. Zondag van 11:30 tot 3 en tussen 16:00 wordt in Den Egger in Scherpenheuvel een grote mosseldag georganiseerd. Maar daar blijft het niet bij, want je kan ook een vispannetje, fidee, stoofvlees en curryworsten eten daar. De opbrengst gaat naar de carnavalstoet rond de basiliek. En momenteel kan je online via Torenfeesten inschrijven en betalen voor het ontbijt en of voor het middeleeuws eetfestijn tijdens de Torenfeesten in Zichem op zondag 13 september. Dat is zondag aanstaande. The Dire Straits, The Tunnel of Love.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Nummer dat we ook kennen in de uitvoering van The King, uiteraard Elvis. The Pet Shop Boys and Always on My Mind. U weet dat, ik heb dat al vaker gezegd, u bent altijd in mijn gedachten. Tussen al die andere gedachten die ik heb. Ja, wat dat is, dat wilt u niet weten, hè. U wilt niet weten waar u daar terecht komt, hè. Zal die pot maar niet opentrekken. Radio Demerstad en Mama's Jasje. Als de dag van toen, denk ik aan je.

Bonnie Klein en Vaya con Dios. What is a woman? Vroeger moesten wij radiomakers al dat soort vragen zelf oplossen en een antwoord verzinnen. Dat is allemaal niet meer nodig dankzij chat. ChatGTP. En dan vraag je wat is een vrouw en dan zegt hij dat is een volwassen mens met een vrouwelijk geslacht. Ja, maar er zijn ook nog andere wezens met een vrouwelijk geslacht, daar niet van. En het is bij de beesten ook al, want gisteren zag ik op een wei een paard staan met een kostuum aan met witte en zwarte strepen. En die boer stond daar toevallig naast en ik zeg tegen die boer, wat gebeurt er met dat paard? Ja, zegt hij, mijn hengst identificeert zich als een zebra. Ja, maar zover zijn we al, hè?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Wittok van de lijn.
4: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022. Met 333 gevallen.
3: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij 1-op-1 samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
5: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn. Maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
3: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
6: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
3: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust. Maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.

Jam en A Town Called Malice. Goedemorgen. Op de radio die het alternatieve is voor het Demerland. Want 44% van de mensen zingen al mee met onze liedjes. Maar dat is veel, hè?

0: Verstappen.
1: Wij spelen van alles voor u. Hè. Der Untergang, de Witte, Fabian van Fallada en nu zelfs Cowboy en Indiaan. Je doet toch mee, hè? Het is de Sweet and the

0: Cavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Handy. Je hebt nog meegedaan, hè? Ja, dan is het goed. Bank vooruit. Daniel Boone, het wordt nog een beautiful day. Hoe meer je naar het oosten gaat, maar ga jij richting Brussel, ja, dan zou het toch deze namiddag durven te regenen. Anne-Christie zegt, ja, maar waarom? Ja, Anneke, daar kan ik toch ook niet aan doen, hè? Dat is de natuur, hè? Dat

0: Van Christy en waarom?
1: Dat weet ik veel, maar niet alles, hè. Morgenavond om 20 uur kan je in het Roxy Theater, het Roxy Theater dus eigenlijk, in Beringen kijken naar de zebrafilm Omaha. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, neemt een vader zijn twee kinderen onverwacht mee op een reis door het land. Dat mag, hè. En zaterdag houdt de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt in zaal De Met in Tieltwingen een mosselfeest. Je kunt ook kiezen daarvoor videe, stoofvlees of curryworsten. Breek mij de bek niet open, hè. De keuken is open van 11:30 tot 3:00 en tussen 4 en 7:00. En inschrijven kan daar in Tieltwingen via de landelijke gilde. Ik stuur je Leo Sayer... Zegt, bel mij als hem toegekomen is. I love you more than I can say.

hoor je thuis tussen Bananarama en Robert De Niro, die nog altijd aan het wachten is. Ja, want had hij niet beloofd dat hij ging verhuizen als Donald Trump in Amerika aan de macht ging komen? Ja, ja, dat had hij beloofd. En heeft hij dat gedaan? Nee. Maar ja, hij mocht ook niet, hè, van Bananarama, want hij moet nog altijd wachten, hè.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goede Folie van Thierry Pasteur. Er zijn geen pastoors meer overigens. En dat komt ja, doordat er heel veel crematies worden gedaan. En daar heb je geen pastoors voor nodig. Dat is uit de mode dan, hè, pastoors. En ook voor crematies, heb ik nu gehoord, moet je soms al 14 dagen wachten. Daarom dat ik mij thuis een hele grote open haard heb laten steken. Om eventueel op het einde van mijn leven thuis in intieme kring het geheel te laten gebeuren. Zo ben ik toch nog tot op het allerlaatste van nut. En het zou mooi zijn dat ik dan sterf in de winter.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

Boney M op Radio Demerstad. Hooray, it is a holiday. Ja, zwijg, want we staan er slecht voor qua holidays in september. Er is helemaal niks te vieren, hè? Want voor het feest van de Franse gemeenschap op 27 september krijgen we niet eens een dag vrij. En in oktober is er al helemaal niks. Tenzij Halloween, maar dat is 's nachts en 's avonds.

0: Zondag, zegt Rob de Nijs, is er zondag iets te beleven? Jazeker, maar houd er rekening mee als u bijgelovig bent. Het is zondag de 13e. Misschien kunt u gewoon beter in uw bed blijven liggen.
1: Yo, Rudy van Vlaanderen. Ja? Zet je morgen ook in een uitzendkantoor, mijn man?
0: Dat zal wel zijn. Vanaf 7 uur. Oké! Okay.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polarsteps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
4: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
3: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
5: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
3: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 graden.

Het zijn de classics op de werkvloer en de verhalen over ondernemers en handelszaken. Dat komt eraan elke dag na het Festival van Vlaanderen. Dankjewel, Rudy. Classics at work, tips, weeks, na 2 weken hard werken is het werk ook weer hervat bij André Celis in Lübeck op de Staatsbaan. Half augustus woedde daar een felle brand. Je ziet maar hoe veerkrachtig ondernemers kunnen zijn. Allemaal fijne werkweek. Het is dinsdag voormiddag.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Precious Wilson. Wat een mooie stem heeft die mevrouw, hè? Ja, ze leende haar stem ook al aan het liedje I Can't Stand the Rain van Eruption. En dat was eerder een hitje, want dit kwam uit 1980. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Straks op de werkvloer gaan we praten over Bistro Benus. Dat is een bistro die volgende maand opent in het voormalige Kromven-gebouw in Stokroy bij Hasselt. En we gaan het straks hebben over meubelketen Weba. Zijn getroffen door een cyberaanval, lees ik in de krant, waarbij klantgegevens mogelijk werden gestolen. En misschien zijn ook wel Limburgers onder de slachtoffers.
1: De werkvloer.
0: Klanten van de supermarkt Albert Heijn en Dreamland die keken verbaasd op vorig weekend bij het shoppen. Ja, er staat al Sinterklaas in de rekken. Daar gaan we donderdag over doorpraten in de koffiecorner. Vandaag over meubelen Weba. Straks om 9:40. Fijn dat je meeluistert naar die classics op de werkvloer en naar de verhalen van ondernemers en handelszaken. Radio Demerstad met David Grant en Jackie Graham.

0: Als je dan zou denken, ze hebben al hun pijlen al verschoten in de 60s en de 70s. Nee, daar stonden ze weer in 1988 met een hit in Vlaanderen. Indestructible van de Four Tops.
1: De werkvloer.
0: Restaurant Nestor op de Staatsbaan in Lubeek sluit volgende vrijdag na 14 jaar de deur. Eigenaren Bart en Mia die gaan op pensioen. Ze willen tijd vrijmaken voor de kleinkinderen en uiteraard genieten van de rusttijd die eraan komt. Restaurant Nestor blijft open tot vrijdagavond en vanaf volgende week staat het pand dan te koop. Ze kozen bewust voor een sluiting. Ze willen afscheid nemen en nieuwe kansen geven aan het pand en aan een opvolger.
1: De werkvloer.
0: Na 36 jaar hebben Paul en Sandra hun bakkerij in Kesselo bij Leuven overgedragen aan Au Flan Breton. Ze blijven nog wel betrokken, want de overname geeft hen de kans om zich toe te leggen op het bakken en op de contacten met de klanten. Au Flan Breton is een bakkerijketen met intussen 15 vestigingen. De bakkerij is weer open sinds half augustus. Het feestelijk openingsweekend, dat moet er nog aankomen.
1: De werkvloer.
2: Classics and Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Jouw

0: begin van dit jaar zat het onderwerp bijna alle dagen in het nieuws. De refugees, de vluchtelingen en zeker aan onze Belgische kust. Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee uit 1980.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Volgend weekend dan vieren de Giro-jongens van Rillaar hun 75-jarig bestaan. Van harte gefeliciteerd, mannen. Aan de Kortakker in Rillaar wordt het terrein omgetoverd tot een openluchtmuseum met een zomerbar en heel wat randanimatie. Zondag vanaf 10 uur dan staan de oldtimers de blinken op de Citadel in Diest, want het is zondag Everything on Wheels. En zondag is er ook een boekenmarkt op de campus Kamsa in Aarschot. De toegang daar is gratis en je bent welkom tussen 10 en 16 uur. Met dit liedje gaan we terug naar de zomer van 1983. Het was een eendagsvlieg.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook...

run too fast, we fly too high. Het was een hitje van Genesee op het einde van de jaren 70 en nog net voor het nieuws van 10 uur. In Leuven start een nieuw project met zogenaamde Dementie Rangers. Dat zijn vrijwilligers die oudere mensen met dementie en hun naasten helpen met ondersteuning in de buurt. Het is een vrij uniek initiatief in Vlaanderen. Spreekt het je aan om Dementie Ranger te worden of te zijn? Je kan je kandidaat stellen via de website van de stad Leuven. Het nieuws van bij ons op Radio Demerstad. Zometeen na het Bank U Beval.

0: Het is 10:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bezoekers van Kortenaken kunnen in de toekomst op verschillende plaatsen terecht voor fiets- en wandelkaarten en andere toeristische info. Naast het gemeentehuis zijn er ook toeristische kaarten beschikbaar in de bibliotheek en sporthal De Vruun. Daarnaast bekijkt Kortenaken of lokale logies een verkooppunt kunnen openen. Zo is toeristische informatie ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis beschikbaar. Het Limburgse fietsroutenetwerk heeft deze zomervakantie al meer dan 955.000 recreatieve fietsers geteld, blijkt uit cijfers van Visit Limburg. Maar liefst 71% van de bevraagde logies-uitbaters geeft aan dat hun gasten tijdens hun verblijf gaan fietsen. Wandelen is met hetzelfde percentage even populair. Ook het aantal toeristische overnachtingen blijft hoog. Limburg verwacht deze zomer 1,7 miljoen overnachtingen, 3,5% minder wel dan vorig jaar. Er kwamen wel iets meer gasten naar de provincie, maar ze bleven gemiddeld minder lang. In augustus kwam bijna 37% van de toeristen uit het buitenland.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
5: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
4: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt de Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth T.
6: Er zijn wel strenge regels waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
4: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het nieuws uit onze buurt en uit de rest van de wereld. We zijn weer bijgepraat dinsdagochtend bij Radio Demerstad. We zitten terug op de werkvloer na Madness and Embarrassment. Ah, Dimensie Rangers. Helemaal nieuw in Vlaanderen is dat. Via de website kan je je kandidatuur indienen, als je daar interesse voor hebt uiteraard. Je moet een luisterend oor hebben voor de patiënt en voor de mantelzorger. Ze helpen om een geschikte ondersteuning te vinden en mee te bouwen aan een lokaal netwerk. Heel veel succes ermee.
1: Classics at work. Dick Smees.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
4: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Elton John en Kiki D. Een classic op de werkvloer. Dinsdag voormiddag, 8 september zijn we vandaag. Fijn dat je meeluistert naar Radio Demerstad. Don't go breaking my heart. 2 weken geleden is Meubelen Weba slachtoffer geworden van hacking. En daar zouden misschien ook Limburgse slachtoffers kunnen bij zijn.
1: De werkvloer.
0: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval waarbij klantgegevens mogelijk zouden gestolen zijn. Mogelijk. De directie neemt de zaak wel heel ernstig. De politie is op de hoogte en de IT-systemen werden een tijdje uitgeschakeld. De 4 winkels in Gent, in Deinze, in Bergen en in Riemst bij Tongeren en de webshop die zijn ondertussen wel volledig weer operationeel. Maar het onderzoek loopt nog naar de exacte gegevens die zouden zijn buitgemaakt. Weba waarschuwt nog wel voor phishing en adviseert de klanten om alert te zijn als er een berichtje binnenkomt in je mailbox. Die verdachte berichten, die moet je niet openen en nooit klinken

ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Classics at Work op dinsdag voormiddag in de koffiepauze. The Beach Boys, Elvis Presley en Bruce Hornsby en The Range. Het was vorig weekend boekenkaftenweekend. We hebben heel weinig tijd gehad. We hebben een uitstapje met het gezin gedaan, zo tussen twee sessies door. Maar volgend weekend denk ik dat we bijna niet gaan thuis zijn. Zaterdag is het Nationale Cafédag in Vlaanderen. En er zijn meer dan 1600 cafés die zich hebben ingeschreven. En zondag is het Open Monumentendag. Thema dit jaar is In Goede Handen. Met aandacht voor de mensen die zorg dragen voor ons aller erfgoed. De activiteiten die zijn allemaal en overal gratis. Maar soms moet je wel op voorhand reserveren. En dat doe je dus nu in de komende dagen. En dat kan vanaf nu, want het programma staat online. www.openmonumentendag.be. Van de Cosmos in Westhoeter tot de steenkolenwasserij in Beringen. Open Monumentendag, volgende zondag in Vlaanderen. Dit is Mike Oldfield en Maggie Riley. En daarmee steken we toch de grens over.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

David Bowie, hij begon in de zomer van 1983 aan een soort van drieluik, kan je dat noemen. Want later kwam China Girl, Blue Jean en More Than Love. En het begon dus met deze Let's Dance in 1983. Morgenavond om 8 uur dan kan je in het Roxy Theater in Koersel bij Beringen gaan kijken naar een bijzondere film. Lees ik op onze agendapagina, een bijzondere film in het kader van Zebra Cinema. Betekent ook een bijzondere locatie. En het is de film Omaha, morgenavond om 8 uur. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, neemt een vader de twee kinderen onverwacht mee op een reis door het land. En dat gaat de band tussen vader en kind enorm versterken. Morgenavond dus in het Roxy Theater in Koersel bij Beringen. En mocht het voor u morgenavond niet passen, dan kan je dinsdagavond gaan kijken in de Bogaard in Sint-Truiden. En zaterdag houdt de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt een mosselfeest in zaal De Met in Tieltwingen. De keuken is daar zaterdag open van 11:30 tot 3:00 en van 4 tot 7:00. Inschrijven voor dat mosselfeest, dat kan via de Facebookpagina van de landelijke gilde. Ten tijde van Liefde voor Muziek maakte Niels de Stadsbader er Ik ben van Strauten van. Maar zo klonk het origineel bij de

Moeten we hier nog iets over kwijt? Meegezongen met Love Me Do van de Beatles. En zo gaan we naar het aperitief van Kurt. Zometeen tussen 11 en 12. Radio Demerstad, we hadden het vanochtend over Bistro Benus. Dat zal volgende maand weer opengaan in het voormalige Kromven-gebouw in Stokrooi bij Hasselt. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval waarbij mogelijk klantgegevens zouden gestolen zijn. Ook Limburgse klanten zouden daarmee getroffen kunnen zijn. Zonder

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In het door UNESCO beschermde Begijnhof van Diest zijn de schilder- en bijtsborstels bovengehaald. Tenminste, als het weer het toelaat, want verven in regen en nattigheid, dat is niet ideaal. De deuren, ramen, dakkapellen, luiken en poorten van de historische huisjes, die momenteel nog eigendom zijn van de stad, krijgen een nieuw laagje verf. Niet alleen de huisjes, ook het schrijnwerk van de Sint-Catharina-kerk, de pomp, de spatwanden en de ijzeren elementen worden aangepakt. Het stadsbestuur wil op die manier het karakteristieke uitzicht van de site bewaren. De stad Diest ontvangt een erfgoedpremie van zo'n 20.400 euro. Totale kostprijs van de werken ongeveer 55.000 euro. De werken worden uitgevoerd wanneer de weersomstandigheden ideaal zijn. Politiezone Karma is vanaf eind augustus ook te vinden op TikTok. Met korte filmpjes wil de politie vooral jongeren bereiken rond thema's als verkeersveiligheid, drugs en online veiligheid. Karma springt nu mee op de kar en maakt daarvoor filmpjes met eigen politiemensen op herkenbare plaatsen in de zone. De politie was al actief op Facebook en Instagram. Sommige filmpjes halen daar honderdduizenden views. Een video over de fietszone ging zelfs over het miljoen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat toont de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamo van PISA Vlaanderen.
5: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
4: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren voordat we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21% naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Dat is ineens ook goed voor het milieu en verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaerts.
6: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
4: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.

waren die van de BB&Q Band. Dat staat voor de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Ze komen dus uit New York, dat is duidelijk. Are you ready or not? Just do it on the beat. Goedemorgen allemaal, ik ben er in elk geval wel klaar voor. Hopelijk u ook. Tussen 11 en 12 gaan wij weer aperitieven en gezellige muziek beluisteren. De Monkees, Tony, Christy en hello Josephine van de Scorpio.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Toen de GPS nog niet bestond, moest je inderdaad de weg vragen om de juiste richting uit te gaan. Is this the way to Amarillo, was destijds de vraag van Tony Christie. Hij was de weg helemaal kwijt. Joe Dolce daarvan nog met, ik zal maar zwijgen zeker. Oh, shut up your face.

beste classics bij Radio Demonstrat. Ook vandaag weer met Paul Simon en die geweldige Graceland. Behalve de classics besteden we natuurlijk ook aandacht aan informatiefjes. Momenteel kan je online via Torenfeesten inschrijven en betalen voor het ontbijt en of het middeleeuwse eetfestijn tijdens de Torenfeesten in Zichem. Dat vindt allemaal plaats op 13 september aanstaande. Dit is Radio Demonstrat. We hebben de beste classics voor je. Ja, dat is helemaal geen droom. Dat is inderdaad de realiteit. Dreaming is Blondie.

Bernal was inderdaad zo'n eendagsvlieg. Hij heeft een geweldige hit gescoord een aantal jaar geleden met deze Kissy Keno bij Radio Demerstad.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Kent u nog de leadzanger van deze groep LTD? Wel, dat was niemand minder dan Jeffrey Osborne. Je hoorde ze nog eens met Shine On. Geweldig Quiet Storm music. Straks het wereldnieuws hier bij Radio Demerstad. De rest van de collega's. En ik laat u met nog zo'n compilatie van allerlei bekende discoplaatjes. It's the best disco in town, heet dat dan ook. Here's the Richie Family.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
4: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat ze ook moeten doen.
3: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
5: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.

0: Tower and See You Tonight. Het is te betwijfelen of u ons nog gaat zien vandaag of misschien vannacht. Maar horen des te meer, want we zijn er weer bij tot 2 uur vanmiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die nu aanschuiven, smakelijk eten. We beginnen met de keizer van het Vlaamse lied. Dit is Wiltura.
2: Uit

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Govaerts Groep.
7: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Als het feest ging beginnen, dan mocht deze zeker niet mankeren. Umberto Tozzi en Gloria, een amazing moment op de radio. En als u zo nog een moment wil beleven, dan moet u elke ochtend tussen 7 en 9 naar Rudy van Vlaanderen luisteren. Hij zingt dan voor u de prachtigste ballades en af en toe ook een paar ondeugende nummers, uiteraard. Radio Demerstad op dinsdagmiddag voor zij die op dit moment aan het wachten zijn op hun trein. Dit is Flash and the Pan.

Een terugblik naar de 60s van de Tremolos en Here Comes My Baby. Volgende groepen zijn we gewend te horen in uptempo en met nodige dance moves erbij. Maar ze konden ook bijzonder mooie ballades maken. En dat willen we bewijzen vandaag door het rustmoment dat we nu krijgen van Earth, Wind & Fire.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel.

Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Cyndi Lauper en Girls Just Want To Have Fun. Als lopen fun is voor de dames, dan hebben we nog een uittip. Aanstaande vrijdag 11 september om 19 uur wordt vanuit de site van RWL Sport in Rillaar de Wijnbergloop betwist. Dan starten de deelnemers voor de 5 en 10 kilometer. Er zijn ook jeugdreeksen over 200, 400 en 600 meter.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

0: Great Balls of Fire.
1: Het oudste nummer in dit uur kwam uit 1957. Dat was Jerry Lee Lewis en het legendarische Great Balls of Fire. We maken plaats voor het nieuws en het weer. Daarna komen we bij u terug. Tot zo.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
4: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
5: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
3: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, zij verschijnt nergens onopgesmukt. Ze moet altijd piekfijn in orde zijn, deze Madonna. Dress You Up was dan ook een hit van haar uit 1985. Voor ons hoeft u zich niet op te smukken, hoor.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: We zijn al blij als u gewoon aan de radio blijft en naar de muziek luistert die we brengen. Dit is Tom Jones. Love is

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Millie Jackson met een nummer over haar man. My man is a sweet man. Ondertussen zal dat wel was zijn, zeker. Want het nummer komt ook al uit 1972. Volgend weekend, volgende zondag beter, 13 september vanaf 10 uur... vindt op de Citadel van Diest Everything on Wheels plaats. Met een selectie oldtimers. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan het Wiel van Fortuin... en rond te kuieren op de kofferbakverkoop. Voor het Mosselfestijn moet je wel van tevoren inschrijven.

Come You Not over tomorrow. En morgen is het woensdag, middag, zeggen ze in het Duits. En dan verwacht u uiteraard ook weer tussen 12 en 2. Maar we zijn er nog bij, hoor, tot 2 uur vanmiddag. Met alleen maar de allergrootste hits. En af en toe ook wat leuke informatie. Zo kan u bijvoorbeeld zondag 13 september van 10 tot 16 uur naar de Campus Kamsa in Aarschot. De traditionele boekenbeurs vindt daar plaats. En die is gratis toegankelijk. When

0: Jan Leijers en Paul Michiels en hun vrienden. Samen zijn ze Soul Sister en ze scoorden deze hit Downtown. 9 november 1989, de val van de Berlijnse muur. Die muur werd 5 jaar eerder al bezongen door Klein Orkest.
1: Oost,

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Cars en Drive. En dat is hetgeen wat we ook gaan doen, want onze tijd is opgebruikt hier bij Demonstad. We moeten plaatsmaken voor Jan de Groot en dat doen we met heel veel plezier. We komen bij u morgenmiddag weer terug, halverwege de week. We kappen de week dan in tweeën, zoals dat heet. Om 12 uur, net na het nieuws, zijn we er weer. Tot dan!

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Cultuurcentrum Den Ekker in Scherpenheuvel Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma met onder meer optredens van de Soul Train Expedition, Portland en IBE. Overdag is er ook een gratis familie-happening. Meer informatie vind je op de website van de stad Scherpenheuvel Zichem. De drie Limburgse hulpverleningszones zijn op zoek naar nieuwe brandweerlieden. Samen hebben ze ongeveer 47 vacatures voor brandweermannen. Van een groot tekort is volgens de brandweer niet echt sprake. De nieuwe krachten zijn onder meer nodig om de brandweerlieden die stoppen, verhuizen of met pensioen gaan te vervangen. Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg zoekt 20 extra brandweerlieden. Oost-Limburg heeft 7 vacatures en Noord-Limburg zoekt ook 20 nieuwe krachten. Daarnaast leggen ze ook wervingsreserves aan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Klarebout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en zijn de installaties verouderd. En comedian Philip Geubels heeft de Pi-Quadraatsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. En tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.

0: Donna Summer en I Need Some Hot Stuff. En blijkbaar is dat iets voor vanavond. Zo lang zijn we ver nog niet. Het is nog maar net middag geweest met Patrick van Laar. Bedankt, Patrick.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, nu gaan we richting 4 uur met de nieuwe Siesta. Welkom allemaal. Hele goede middag.
2: I'm a

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Lena, en dat was een meisje dat echt bestond, hoor. Ze had Adriaansens als achternaam. Ze was uitbaatster van een kroeg in het Vlaamse dorpje Elversele. En in de buurt daarvan woonde zanger Rembert de Smet van de twee Belgen. En die was bevriend met die Lena. Het nummer werd een hit in 1985. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dan is het nu weer tijd voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 8 september 1831. Toen vond de plechtige opening plaats van de allereerste zitting van het officieel verkozen Belgisch parlement. Dit prille parlement telde destijds 102 volksvertegenwoordigers en 51 senatoren. En Justine Henin, die schrijft op 8 september 2007 geschiedenis door de finale van het vrouwenenkelspel op de US Open te winnen. Ze versloeg de Russische Svetlana Kuznetsova met overtuigende cijfers, namelijk 6-1 en 6-3. Henin haalde daarmee al haar 7e Grand Slam titel binnen. En ook op 8 september 2007 raakte Belgische duatleet Benny van Steeland zwaar gewond als hij wordt aangereden tijdens een training. Op 14 september overlijdt hij aan zijn verwondingen. En exact vandaag, 4 jaar geleden, overleed de 96-jarige koningin Elisabeth. Haar zoon Charles werd daarna koning van het Verenigd Koninkrijk. En het Genesis-ruimtevaartuig van NASA maakt een harde landing in Utah nadat de remparachutes niet opengingen. Genesis is de eerste missie sinds het Apollo-programma dat materiaal terugbrengt naar de aarde, maar was meteen ook de eerste missie ooit dat materiaal van verder dan de maan, in dit geval waren dat deeltjes van de zonnewind, terugbracht naar de aarde. Het materiaal blijkt, ondanks het neerstorten, nog gedeeltelijk bruikbaar te zijn.

Stewart en Young Turks. Aanstaande zondag dan wordt in de Negger in Scherpenheuvel een grote mosseldag georganiseerd. 'Smiddags van 11:30 tot 3:00 en later van 4 tot 7:00. Er zijn ook wel andere gerechten zoals vispannetje, videe, stoofvlees en curryworsten. En de opbrengst ervan gaat naar de carnavalstoet rond de basiliek in Scherpenheuvel.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lumme organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lumme, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw! Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lumme.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Even terugtellen, als ik goed tel, 52 jaar geleden, in 1974 uitgebracht deze plaat. En het is een nummer wat tegenwoordig ook weer opnieuw terug opduikt in televisiereclamespots. Heeft u ongetwijfeld al gezien. Dat was Billy Swan. En wat zeggen de mensen dan? Het is een goeie mens. I can help. En daarmee schuiven we op richting 3 uur. Zometeen een update van het nieuws hier bij Radio Demerstad. Blijf erbij, straks zijn we er weer. Nu nog George Benson en Inside Love.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Hondenliefhebbers kunnen zaterdag 19 september terecht bij provinciedomein Halve Maan in Diest. Daar organiseert het domein de laatste duik van het seizoen speciaal voor honden. Voor één dag mogen de honden naar hartelust zwemmen en spelen in het zwembad. Het evenement wordt professioneel begeleid door redder en hondengedragstherapeuten van K9 Bekkenvoort. Daarnaast staan er ook begeleide wandelingen en gratis infosessies op het programma. Een ticket kost €8 per sessie van 45 minuten. Reserveren doet u via de website van de provincie Vlaams-Brabant. Keramiekstudio Els van der Leden uit Beringen mag voortaan het Handmade in Belgium label van Unizo voeren. Met die erkenning zet de ondernemersorganisatie Belgische makers in de kijker die op kleine schaal authentieke producten maken. Haar keramiek is geen product van een lopende band, maar van vakmanschap, geduld en een sterk gevoel voor vorm, zegt Bart Lodewijks van Unizo Limburg. Meer informatie vind je op de website van Keramiekstudio Els in Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aardappelbedrijf Klarebout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klarebout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zijn verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheembeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst €27 miljoen kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van €12 miljoen voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot €20 miljoen en nu komt daar dus nog eens €7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan €5,5 miljoen opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De Dolly Dots, en die hebben schone tijden gekend. Dat hoor je wel aan nummers als dit. Oh, What a Night was een hit in 1987, net na 3 uur hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks onder meer weer een opmerkelijk nieuwsfeit. Dat krijg je over een kwartiertje. Over een klein half uur houden we ook weer koffiepauze. En we draaien nog heel veel muziek, zoals dit van Gino Socchio en Try It Out.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ga voor kleur in je interieur. V&D denkt met u mee. Uw winter met gemak. Alle kleuren onder één dak.
2: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: dit is Hidding, die we allemaal kennen als zanger-gitarist bij de band The Time Bandits. Maar hij scoorde solo met deze Hollywood 7. Dat was in 1980.
1: Amai, amai.

Bij een distributiecentrum van een bierbrouwer in Amerika meldde enkele dagen geleden iemand zich aan met valse documenten om een partij Blue Ribbon bier op te halen. Dat de documenten vervalst waren, werd niet opgemerkt en dus reed de dief met tienduizenden blikjes bier ter waarde van $25.000 het terrein af. Kort daarvoor, op dezelfde dag, was er hoogstwaarschijnlijk nog een diefstal. Dat ging om een partij bier die was besteld in Arizona. Ook die lading, met een waarde van $45.000, is nooit op de eindbestemming aangekomen. De bierbrouwer heeft de dieven nu een ultimatum gesteld om het bier terug te brengen. Ze krijgen precies 18 dagen en 44 minuten de tijd. Dat is een verwijzing naar het jaar van oprichting van de brouwerij. Dat was in 1844. Indien het bier terugkomt, ziet het bedrijf af van verdere stappen tegen de dieven. En ze hebben het ook allemaal gepubliceerd op sociale media. Het klinkt bijzonder luchtig, daarom hebben ze erbij vermeld dat dit wel degelijk echt gebeurd is. En het bedrijf meldt dat ze het bier terug willen, zodat het kan gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. En dat weten we allemaal, namelijk om opgedronken te worden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Een plaat uit 1977, maar gelukkig is daar nog niks aan veranderd. Love is nog altijd in the air. Dat was John Paul Young. En daarmee ja, is het weer tijd geworden. Ja, wat dacht je? Voor koffiepauze. Inderdaad, doen we altijd zo rond 4:30 hier bij Demerstad. Kom er allemaal bij, kopje koffie erbij. We nemen even rustig de tijd, even relaxen gedurende de komende 3 platen.
1: Zo.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: In Excess en Need You Tonight. En aanstaande zaterdag, dan hebben ze je nodig op het Begijn Hof van Diest. Want daar wordt het nieuwe cultuurseizoen op gang geschoten met een gangmaker showcase festival. Je wordt daar geanimeerd met muziek, humor en theater. Zaterdag vanaf 7 uur 's avonds. En aanstaande zondag tussen 2 en 5 ontdek je in Wersbeek lokaal erfgoed bij een gegidste rondleiding. Blikvanger daarbij is het stukwerkplafond van de kerk, maar de aandacht gaat ook naar de pastorie en naar de tiendenschuur.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Kid Creole en de Coconuts.

Chris Montes, en wat een mooie uitnodiging was dat. Let's dance. En dansen, daar hoort muziek bij. En die blijft maar komen hier bij Radio Demerstad. Ook straks na 4 uur in een nieuwe spits met Chris van Opstal. Blijft dus zeker afgestemd. Wij zijn er morgen weer, want deze siesta is zo goed als afgelopen. Morgen om 2 uur zijn we er weer. Nu nog Modern Talking. En onthoud dit, you can win if you want. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bezoekers van Kortenaken kunnen in de toekomst op verschillende plaatsen terecht voor fiets- en wandelkaarten en andere toeristische info. Naast het gemeentehuis zijn er ook toeristische kaarten beschikbaar in de bibliotheek en sporthal De Vruun. Daarnaast bekijkt Kortenaken of lokale logies een verkooppunt kunnen openen. Zo is toeristische informatie ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis beschikbaar. Het Limburgse fietsroutenetwerk heeft deze zomervakantie al meer dan 955.000 recreatieve fietsers geteld, blijkt uit cijfers van Visit Limburg. Maar liefst 71% van de bevraagde logies-uitbaters geeft aan dat hun gasten tijdens hun verblijf gaan fietsen. Wandelen is met hetzelfde percentage even populair. Ook het aantal toeristische overnachtingen blijft hoog. Limburg verwacht deze zomer 1,7 miljoen overnachtingen, 3,5% minder wel dan vorig jaar. Er kwamen wel iets meer gasten naar de provincie, maar ze bleven gemiddeld minder lang. In augustus kwam bijna 37% van de toeristen uit het buitenland.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
5: Voor BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen zijn, hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
4: Het wordt dan al de vierde nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.

Zo, beste vrienden en vriendinnen, dankjewel. Jan de Groot voor Siesta. Wij zijn er weer met een nieuwe aflevering van... De Spits, ja. Chris van Opstal. Sister Sledge, All American Girls, hoor je. En dit is alvast Lily Allen. It's Not Fair, De Spits, tot 6 uur vanavond. Oh,

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Riddle of the Road was dat in Sacramento. We gingen terug naar 1972. Ik heb een nieuw woord ontdekt. Of ik heb dat niet ontdekt. Ik heb dat ook maar gelezen. Want ze vinden dat uit. In een zekere endocrinoloog professor. Dr. Bart van der Schuren. Werkt in het UZ in Leuven. En die had het in de krant over food noise. Wat is dat? Wel, dat is iets dat mensen, als ze dus aan het diëten zijn. En vooral mensen die diëten met het medicament Ozempic of Mounjaro. U weet wel, dat zijn die spuiten of pilletjes die eigenlijk voor diabetespatiënten zijn bedoeld, maar waar je dus ook ontzettend veel van afvalt. Als je met die medicatie stopt, dan krijg je last van food noise. Dan gaat er in je hersenen iets om waarvan je dus blijkbaar de hele dag aan eten denkt. En dat is food noise. Kan iemand mij die pot nog eens doorgeven met die lekkernijen? Ja, pas de Dutchie.
1: This generation rules the nation with fresh.

Ja, dat was Mud en Dynamite, beste vrienden. Ja, allemaal één grote brok dynamiet. Het is toch allemaal een beetje opletten tegenwoordig, hè? Ja, want dynamiet, ze lopen in Brussel wel met Kalashnikovs, maar ja, dynamiet hoeven we ook niet hebben. Eens kijken wat er daarvan komt de volgende dagen. Voor morgen beginnen we overwegend droog in het binnenland met opklaringen en in de Ardennen wellicht laaghangende bewolking. In de loop van de dag morgen wisselvallig met zon, maar ook een lokale bui mogelijk. Temperaturen tussen 16 en 20 graden. Voor donderdag in het binnenland opnieuw droog met opklaringen. In de loop van de dag grotendeels bewolkt met hier en daar een bui, op veel plaatsen droog. We halen temperaturen donderdag van 14 tot 19 graden bij een overwegend matige zuiden- tot zuidwestenwind. En voilà, zo bent u weer helemaal mee. Gaan wij met z'n allen naar het paradijs? Of zullen we daar nog eventjes mee wachten? Ik zou graag nog eventjes wachten als het kan.

Het meisje in kwestie heet Caroline. Caroline Lup, officieel. En dit was met Cilla. Wat wil ik nu in de wetten? Tot en met 26 oktober van 11 tot 15 uur gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokante markt open. Dat is voor mensen die graag snuisteren natuurlijk, hè, in een ordinary world.

Ja, het is wat het is. Die madammen zijn natuurlijk al lang bezig. Die zijn ook al aardig op leeftijd. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze niet meer opgewonden kunnen raken. U weet wat ze zeggen van een oude schuur die in de fik vliegt. I'm so excited in the Pointer Sisters. Dit is Axel Red. Ik was vroeger stiekem verliefd op Axel. Hier

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
5: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
4: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND in Halen.
3: Uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Ja, ja, ja. Nicky Chin en Mike Chapman zorgden voor de meeste producties van The Sweets. En daar waren wel eens stevige producties bij, hoor. Het was niet allemaal funny en Papa Joe en zo. Nee. Daar zaten stevige rocknummers bij. Zoals deze, The 16's in 1974. En hier is Kylie Minogue. Rudy van Vlaanderen zegt altijd dat Kylie Minogue een contendraaister is.

Op de Amerikaanse radio hebben ze in 1988 eens een quiz gedaan. En je moest dan, toen het plaatje pas uitkwam, moest je raden hoeveel keren Lucky, Lucky, Lucky ingezongen werd. Ik heb het niet onthouden, maar het zullen aardig wat keren zijn geweest. Kylie was dat. We gaan met Patsy Gallant naar...

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
4: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem en leggen die test wel af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
3: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
5: Voor btw-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
3: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Voilà, beste vrienden, hartelijk welkom. We zijn er weer. Ja, ja, ja, het is tijd voor deel 2 van de spits. Lionel Richie was dat, denting on the ceiling. Hij is onlangs ziek geworden, hè, tijdens een optreden. Hij is, ja, moest gaan zitten en draaide helemaal weg. Maar ondertussen is het alweer beter met de Lionel. Fijn dat je hier bent. Dit is hem, deel 2 van de spits. Chris van Opstal. Dit is Gruppo Sportivo.

verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ja, ik zou nu niet meteen wegrennen. Hè. Nee. Blijf maar bij ons, absoluut, ja. Ja, want dat was de runner van de 3 Degrees. Aanstaande zondag 13 september om 14 uur concerteert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia de heren van Zichem op de kiosk van de markt. In Zichem, hè? Op die kiosk. Hè. Dat wordt voorafgegaan door een stapconcert vanaf 10:30 en tussen 15 en 18 uur wordt het nog eens gevolgd door een muzikale tocht door het centrum. Je kan het allemaal gratis meemaken. En ik weet dat hè, die mannen van de Koninklijke Harmonie, die spelen dan de longen uit hun lijf en die doen dat ontzettend goed, maar die moeten natuurlijk regelmatig ook stoppen en bijtanken, hè. Die gaan bij alle cafeetjes waar ze passeren, gaan die stoppen en die geven daar een serenade aan de deur, hè.

Ja, dat was Cliff Richard en The Bachelor Boy, beste vrienden. Ja, ja, ja, de Bachelor... Vrijgezel, hè? Ja, maar die is nog altijd vrijgezel. Echt waar, die Cliff Richard nog steeds vrijgezel. Ja, u heeft het waarschijnlijk ook al gelezen en gehoord. Het gaat niet goed in de autosector. Wat is er gebeurd doorheen de jaren? Wel, constructeurs hebben tientallen miljarden in elektrische auto's en elektrische modellen gepompt. Maar de klant lust het niet. De autosector kreunt ondertussen. Zo is er bekend geraakt dat Volkswagen-invoerder Dieteren meer dan 340 banen wil schrappen. De grootste auto-invoerder van België wijst naar structurele veranderingen op de automobielmarkt. Maar het heeft er dus vooral mee te maken dat er heel veel centjes, heel veel geld is geïnvesteerd in elektrische modellen. En dat heel veel mensen die auto's niet kopen, omdat ze dat niet zien zitten, elektrisch rijden. Of twee, dat ze het gewoon niet kunnen betalen, want het blijft natuurlijk een dure zaak. Ja, vraag me niet waarom.

Yes, ladies and gentlemen. Ja, zeker. Dit waren ze. Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. Waar brengt de muziek ons naartoe? Wel, naar de grootste klassiekers aller tijden. Dat weet u ondertussen hier bij Radio Demerstad. We gaan eens even vooruitblikken naar aanstaande zondag 13 september. Om 14:15 en om 14:30 vertrekt er op de Markt in Zichem een verkenningstocht in het hart van de gemeente en naar de kerk. En ook andere monumenten zijn daar gratis toegankelijk. Het is dan monument. Dag zeker, hè? 13 september, ja, ik denk het wel. En ik geef je ook nog mee dat tot en met 30 oktober van 17 tot 13 uur elke zaterdag op het Kolonel Dussardplein in Hasselt een antiek en curiosa-markt opent. De toegang is daar gratis, dus voor de mensen die graag snuffelen in oude spulletjes en curiosa ontdekken, wel, die kunnen daar dus naartoe elke zaterdag op het Kolonel Dussardplein in Hasselt. Mijn man, dit is Bananarama. Hey, kiss him, goodbye. La la la.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: De Nolans waren dat. Ook wel, ja, ook wel bekend als de Nolan Sisters. En dit nummer heette I'm in the Mood for Dancing. Kwam uit 1980. We hebben nog geen Beatletje gedraaid in de spits. Dat is doodzonde. We gaan dat nu doen, hè.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: She loves you. Ja, ja, ja.
1: She loves you.

Ja, en ook voor die mensen zal dus gelden. Wie zoekt, die vindt. I still haven't found what I'm looking for. Dat waren die van U2. Zo dadelijk, dan is er Willem de Groot in een nieuwe aflevering van de Willem Wil Wel Show na 6 uur. Ik heb nog de poppies, of les poppies, zoals u wil. En non, rien a changé.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer, dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
3: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10:00. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieslore Wouters.
5: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem en leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
3: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquard. Vito Braat kwam als 3e over de streep. Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
6: Aston Villa vorig jaar 4e geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
3: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.

0: Understanding. Ja, daar hopen we toch allemaal een beetje op, hè? Peace and understanding in deze wereld. Dat was Redbox en zo begonnen we op deze dinsdag. Beetje bewolkte, licht regenachtige dinsdagavond. Het is 8 september. Welkom bij Demestad. En dank je, Chris, voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè.
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Het was de start van een veelbelovende carrière voor ABBA 1974. Toen wonnen ze het Songfestival met Waterloo. En er zijn weer zebrafilms in de bioscopen in onze regio. Zo kan je morgenavond in het Roxy Theater in Beringen kijken naar Omaha. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, neemt een vader zijn twee kinderen onverwachts mee op reis. Omaha morgenavond in Beringen. En donderdagavond om 8:00 kijk je in de UGC Cinemas in Aarschot naar de zebrafilm DJ Ahmed. De 15-jarige herderszoon Ahmed stuit bij toeval op een illegale nachtelijke rave. En via muziek en dans wil hij weg uit zijn uiterst conservatieve omgeving. DJ Ahmed donderdagavond in Aarschot. En vrijdagavond om 8:00 dan opent het seizoen in Cinema Paradiso in Diest met een gratis kortfilmfestival. Dat is voor vrijdagavond op de Citadel in Diest. En nu tijd voor muziek van de Fine Young Cannibals. Want bassist David Steele, die wordt vandaag 66. Hier is

een geweldige song, hè? Ode aan jazzlegende Duke Ellington. Sir Duke van Stevie Wonder. En dat kwam uit dat wereldalbum Songs in the Key of Life. Het is trouwens 50 jaar geleden dat dat album op de markt verscheen. En naar aanleiding van dat jubileum gaat Stevie Wonder op tournee door Amerika en Europa. Maar ik ben op zoek gegaan of er een Belgische plek in zit. Maar helaas, hij komt niet naar België. Als je hem toch aan het werk wil zien, dan zijn de dichtstbijzijnde concerten Amsterdam in de Ziggo Dome op 28 oktober, de Accor Arena in Parijs op 15 oktober, of je kan ook naar Londen, de O2 Arena op 3 november. Het volledige schema vind je trouwens terug op de website steviewonder.org.uk voor de fans van de Stevie Wonder. Helaas dus geen Belgisch concert van de man. En nu naar een Zweedse juffrouw die vandaag 60 jaar wordt. En ze won het Songfestival van 1991. Dit is Karin.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

See the Temptations and My Girl, 1969. Het nummer werd nog eens heruitgebracht toen de film met de titel My Girl werd uitgebracht in 1991. Met onder andere Macaulay Culkin in de hoofdrol. Macaulay Culkin die we natuurlijk ook vooral kennen uit de Home Alone films. Tafeltennisclub PW Diest bestaat 50 jaar en vrijdagavond om 7 uur dan wordt in de E5-winkel in Diest de truitjes geshowd van de voorbije 50 jaar. En na afloop om 19:30 begint in het Peter Dorland Centrum een tweede reunietoernooi voor 50 jaar tafeltennis PW Diest. En wil je lopen, dan kan dat vrijdagavond. De Wijnbergloop wordt betwist van aan het voetbalterrein van RWL Sport in Rillaar. Ze beginnen om 7 uur voor als je wilt deelnemen aan de 5 en of de 10 kilometer. Deelname in voorinschrijving €6, ter plaatse €7. En nog een paar minuten, dan beginnen ze eraan, hè, in het Jan Breydeltstadion. Club Brugge voor de start van dit seizoen in de Champions League. En tegenstander is Aston Villa. We zijn benieuwd hoe ze het er vanaf zullen brengen. En dit is Mr. George Michael.

0: U moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Ja, de nodige magie dankzij Freddie Mercury en Queen. Dat was Kind of Magic. Nog 0-0 na de openingsminuten in Club Brugge Aston Villa. Dit weekend van 11 tot 13 september vindt in Houwaard Houwaard Leeft plaats. Vrijdagavond om 9 uur is er een samenzang. Zaterdagmiddag om 1 uur gaat de wijnloop van start. En 's avonds om 19:30 de knollenquiz. Jawel. Zondagochtend kan je tussen 7:30 en 10:30 de weg op voor een mountainbiketocht. En na de middag is er animatie voor de kinderen. Meer info vind je trouwens op de website van de gemeente Tielt-Wingen. En dat is gewoon tielt-wingen.be. En zaterdag houdt de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt in zaal De Met een mosselfeest. Je kan ook kiezen voor fideet, stoofvlees of curryworst. De keuken is open tussen 11:30 en 3:00 en tussen 16:00 en 19:00. En nu naar het nieuws van 7:00 met Mike and the Mechanics en The Living Years.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 10 jaar wachten is het ontmoetingscentrum de SOK in Deurne eindelijk klaar. De stadist investeerde 5,4 miljoen euro. Onlangs mochten buurtbewoners en verenigingen voor het eerst een kijkje nemen in hun nieuwe ontmoetingsplek. Een opening die ook in het teken stond van schepen Monique de Dobbeleer, die een paar dagen geleden overleed. Haar rouwregister lag daar. Heel wat inwoners van Deurne waren nieuwsgierig naar het nieuwe ontmoetingscentrum de SOK. De stadist investeerde inderdaad redelijk wat geld in het project. En het was er eentje van lange adem, want al 10 jaar wilde de stad het centrum bouwen. En nu is het dan eindelijk zover. De gemeente Lumme investeert verder in veilige en gezonde schoolomgevingen. Tijdens de zomervakantie werden de schoolomgevingen van Domino Genebos en Sint-Ferdinand aangepakt. En vanaf nu ondersteunt Lumme ook de basisscholen financieel bij het busvervoer naar het zwembad voor schoolzwemmen. Nu, met de vernieuwing van de schoolomgevingen zet Lumme de aanpak verder die ze al enkele jaren volgt. De maatregelen worden ook afgestemd op de situatie en noden van elke schoolomgeving. Voor de werken aan Domino Genebos en Sint-Ferdinand investeerde Lumme trouwens 81.000 euro. En dat is niet niks.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
5: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
4: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
6: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
4: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon ze onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De debuuthit van Viola Wills. We gingen ermee terug naar 1979. Gonna get along without you now. En het gaat snel daar in de Champions League voetbal. Eerst kwam Aston Villa 0-1 voor via John McGinn. Maar zo pas heeft Hugo Vetlesen de stand weer in evenwicht gebracht. Dus tussenstand halverwege de eerste helft. Club Brugge Aston Villa 1-1.
1: Van 6 tot 8.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Ja, een dikke hit van 40 jaar geleden. Het was wel de enige voor Sly Fox. Let's go all the way. Ja, lang heeft Club Brugge niet kunnen genieten van dat gelijke spel na de gelijkmaker van Vetlessen. Want Emiliano Buendia maakte er 3 minuten later alweer 1-2 van. Dus Club weer op achtervolgen 1-2 tegen Aston Villa. En dan naar onze regio weer, want zaterdagavond wordt in het Begijnhof van Diest vanaf 19 uur het nieuwe cultuurseizoen op gang geschoten met Gangmaker Showcase Festival. Je wordt er geanimeerd met muziek, humor en theater. Alle info op ccdiest.be. En zaterdagavond om 8 uur organiseert de Gezinsbond in Zaal Concordia in Testelt haar boekentassenquiz voor ploegen tot 5 personen. Deelname bij inschrijving €25, ter plaatse €30 per ploeg. En nu een beetje rust met Christopher Cross. Dit is het Arthur's Theme.

Heerlijk dansbaar. Dan Hartman debuteerde in 1979 met deze Instant Replay. En ook de opvolger was nog een dikke hit, Relight My Fire. Dicht bij de rust in Club Brugge, Aston Villa. En het staat nog altijd 1-2 voor de Engelsen uit de Premier League. We zijn benieuwd wat Club nog kan. Misschien wel in de tweede helft. Intussen naar de keizer van het Vlaamse lied. 10 jaar eerder dan Dan Hartman maakte Wiltura dit mooie nummer. Het kan niet zijn.

Het kan niet zijn, zong Wiltura, maar toch is het zo. En dan bedoel ik dat Aston Villa nog voor het einde van de eerste helft er 1-3 van gemaakt heeft. En Nicholas Jackson was de man die het doelpunt maakte. 1-3 voor Aston Villa bij Club Brugge. Het wordt moeilijk.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

sound van Talk Talk, met vooral het herkenbare stemgeluid van frontman Mark Hollis, helaas veel te vroeg overleden in 2019. Dat was Life is What You Make It. Ja, veel dingen die heb je natuurlijk zelf in de hand, behalve een gezondheid. Ja, dat overkomt je natuurlijk. Wat hebben we in petto nog voor dit weekend? Zondag vooral heel veel dingen, ook rond de Open Monumentendag. De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia die concerteert op de markt, op de kiosk van de markt in Zichem. Dat wordt trouwens voorafgegaan door een stapconcert vanaf 10:30 en tussen 3 en 6 gevolgd door een muzikale tocht door het centrum. Je kan het allemaal gratis meemaken. En zondag tussen om 11:00 en om 14:00 geeft vrederechter Annick Trekels in het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dag. De toegang is gratis, ook dat heeft te maken met Open Monumentendag. En nu een hele rustige Sir Elton John. Blue

Ja, er zou wel eens drank mee gemoeid kunnen zijn, hè. Wasn't it the whiskey or the gin? Wasn't that the party? Dat vroegen de Rovers zich af begin jaren 80. Vooralsnog geen feestje voor Club Brugge. De tweede helft is daar al even aan de gang. Het staat er nog altijd 1-3 in het voordeel van Aston Villa. Dus afwachten hoe dat gaat aflopen. Dit was het in ieder geval voor deze show. Zometeen meer klassiekers non-stop na achten. En morgen om 6 uur zijn we er opnieuw. We gaan instrumentaal richting het nieuws van 8 met de Ventures en deze Slaughter on the 10th Avenue. Heel graag, tot morgen!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot breidt de zone 30 in het centrum uit. Het is vooral de bedoeling om de buurt van het station en de scholensite van Sancta Maria veiliger te maken. In de Albertlaan, de Statiestraat en het Begijnhof in Aarschot is de snelheid ondertussen al begrensd tot 30 per uur. Zoals vaak bij dit soort maatregelen komen er tientallen commentaren op de sociale netwerkwebsite. Opmerkelijk, een aantal mensen vinden de borden die de zone 30 aangeven te klein. Een aantal andere mensen suggereren dat dynamische borden een beter alternatief zouden zijn geweest. Die borden laten toe om de snelheid op drukke momenten te begrenzen op 30 km per uur, maar op stillere momenten kan het dan 50 km per uur worden. Ja, het laatste woord over de zone 30 in het centrum van Aarschot is nog niet gezegd. Na de weigering van het Willemskwartier vreest de stad Hasselt ook voor de toekomst van minstens twee andere grote stadssites. De stad Hasselt wil zowel de oude brandweerkazerne als de Astrid-site herontwikkelen, maar weet niet meer welke bouwhoogtes, woondichtheid en parkeeroplossingen de provincie nog aanvaardt. Schepen van de ruimtelijke ordening Frank de Waal vraagt dringend duidelijke spelregels. Zeker omdat de provincie Hasselt tegelijk verplicht om tegen 2030 vast te leggen waar er nog gebouwd mag worden. We kunnen dat niet vastleggen, want de regels zijn te vaag, horen we.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Twee op de drie Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen. Zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al. Zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee. Blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
4: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagens. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten levert aan Oekraïne. En sportrode duivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van de Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-rode duivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
8: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw, wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang, stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
3: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europese Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten zal leveren aan Oekraïne. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort? Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0400 98 31 37 19. 0400 98 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. En een opvallende actie in de kustgemeente Kokzijde, want daar krijgt wie jonger is dan 40 jaar en er een huis of een appartement koopt, een premie van €12.000. Dat is beslist op de gemeenteraad. De gemeente wil zo haar bevolking verjongen, want dat is belangrijk, zegt bevoegd schepen Patricia van den Broeke.
4: Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, het gemeentepersoneel, maar ook de lokale handel zoekt wel personeel. Ook ons onderwijs, daarin zien we dat ook, dat het aantal leerlingen daalt. En het is dus belangrijk dat we een gezonde mix hebben.
3: Er zijn wel voorwaarden, zo moet je bijvoorbeeld minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen en mag je geen andere eigendom hebben. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Demerstad, je hoort hem overal.
2: Demerstad.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200. En dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buyssen.
4: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen, die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
3: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord. Onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz. En ook op het eiland Garg. Dat is strategisch belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar al eens aangevallen door de VS, maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: We moeten er toch ook bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
3: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: We moeten er toch ook bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
3: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen ging het om 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand gingen in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breidelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.